Ik voel me vertellen dat ik weet dat ze maar de pina mensen aan de zee. Ik wist dat ik aan de ja 9 o'clock. Me pina FL en de pina fewa ki DGC en squat dat alom kiet samu chalon ite me ite pose. Als we pina fewa ki chani drill lady, how are you, my friend?